Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Rommel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden, lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen voelen.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.

Ik herinner mij een winkel in een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat. En een lieve oude dame, heel fragiel en heel precieus, maakt uit al haar kleine laadjes telkens weer de juiste keus.

tussen zij een oude kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Na een jaar of wat kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging meteen naar binnen, waar het dametje weer stond. En ik was niet eens verbaasd dat zij precies zo'n knoopje vond.

En ik dacht, kom ik ga kijken of die winkel nog bestaat. Maar de hele etalage was ontluisterd, kaal en leeg. Slechts van binnen op de ruit

tussen zij een oude kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Vlak daarnaast was een cafeetje met de ingang aan de gracht. En ik vroeg, is die mevrouw soms naar een rusthuis toegebracht? Maar men zei, die wordt begraven morgenochtend in Oostzaan. En daar ben ik toen heel stilletjes alleen naartoe gegaan. Er was niet

Een melodietje dat gaat over een bepaalde tante uit de vroegere tijd. Uit de tijd van Lou Bendy, want die heeft dit melodietje bijzonder populair gemaakt. Mijn tante Veronica.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Sexbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Seksbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

changed.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en belangenorganisaties is er scherpe kritiek op het besluit. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babou, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: is why we smile.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en de belangenorganisaties is er scherpe kritiek geuit. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

1 minute more.

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

En ja, alle plaatjes zijn uitgezocht. Ze staan allemaal klaar. En de eerste liggen natuurlijk al op de draaitafels. En we hebben een heel leuk gevarieerd programma, vind ik zelf, vandaag. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 12 uur.

Dat waren alweer de eerste drie van vandaag, van dit programma natuurlijk. Specie Tracy, dat was de eerste plaat, dat was een hit in 1971. Dat is alweer heel lang geleden, maar het was een knijter van een hit. En ze noemen het de bouwvakkershit. En het was Wim Schel. Die kwam een beetje uit de kanten van Oud-Gastel, als ik me herinner. En ja, dat was echt wel een hit, ja. Daarna Al Stewart met The Year of the Cat. En daarnet zaten we onder de Moon of Love van Show Waddy Waddy. Het is natuurlijk een beetje vakantieperiode. Dus we gaan ook even naar het buitenland. Hier is Rocco Granata en Marina.

0: Had u hem herkend, Johnny Cash, natuurlijk met de Ring of Fire en de originele uitvoering van het nummer van Mieke, was de Engelbewaarder. De volgende, dat zijn een aantal leuke meisjes. We hebben ze zelf ook ontmoet in de jaren 80 en ze waren heel vriendelijk. Nee?
1: Nee, eentje hoger.
0: Oh, eentje hoger. Dat klopt. Die komen daarna. We hebben er nog één. Die hebben we ook ontmoet. Die is ook heel aardig. René Schumann en Lonely Girl.

Manuel Goodbye, André Landers. Ja, dat was volgens mij eigenlijk een actrice die dan een plaatje maakte. Want dat was wel leuk natuurlijk. Ja, voor hadden we de bekendste schuiverplaat die we maar kunnen verzinnen. Jean Birkin natuurlijk met Je t'aime mon plu. De Dolly Dutjes met Hey La Dia Dio. En nu is het tijd voor een vakman. Helaas heeft iemand hem afgekraakt. Terwijl gelukkig iedereen zegt dat het anders is. We hebben het over Ben Kramer. En hier is zijn hit, De Clown.

van hout. Hij was maar een clown en zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was

Zo, had je lekker meegezongen? Nou, wij wel hoor. Wij doen dat gewoon hier zo in de studio. We krijgen er gewoon ook wel een apart gevoel van binnen. Want het is hier lekker cool in de studio. Dus we kunnen volop door. Jack Jersey was ook nog aanwezig. Sorry, net als de Ronettes. En natuurlijk Ben Kramer, maar die hadden we al gehoord. We gaan vandaag allemaal hele leuke aparte plaatjes, vind ik wel. Net als de volgende. Dus als je het hoort, dan herken je meteen natuurlijk. Ring, ring, I've got to sing. Hier is Verre Gérard.

0: Goedemorgen. Ja, zomerse plaatjes zitten hier gewoon in de kast bij Rojo Radio. Dolce Vita van Ryan Paris. En natuurlijk ook Neil Diamond met zijn Beautiful Noise, The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. En daarvoor hadden we al veel te mooi. Inderdaad, we hebben nog een heel leuk plaatje gevonden. Staat hier ook zomaar in de kast. En het is natuurlijk een hele bekende. Dat is ook heel vaak aangevraagd. We hebben het natuurlijk over Gerard de Vries en Teddy Bear.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Bear." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Bear." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan, want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Bear, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Bear gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Bear voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

Hem noem ik Bas. Die dotte van moteur in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: ah joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte. En modderige was. Met een dotter van modder. Wonen in mijn jas.
1: Ja, Doris natuurlijk met de twee motten. En begint hier ineens een telefoon te rammelen. Ja, we zijn gewoon live, dus dat kan dat gewoon gebeuren natuurlijk. En ik wou zeggen, de twee motten, de originele van Doris natuurlijk, Gerard Joling heeft hem gedaan en meerdere artiesten. Maar er gaat niks boven het origineel. Zo is dat ook nog eens een keer. Daarvoor hadden we Starship, We Built This City en ze zijn nog steeds bezig. Ze kunnen maar niet stoppen. James Lloyd, die blijft lachen. En wij gaan naar 3T. I Need You.

0: I need you.
1: De muziek is heter.
2: Je radio klinkt beter.
1: Het is zomer. Rozo Radio.

0: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: Met dank aan onze webmaster natuurlijk. Die was weer razendsnel vanmorgen om alles weer op te zetten. En wij waren nog bezig met de platen uit de kast te halen. En hebben we toch vrij snel een lijst van kunnen maken. En André heeft hem ook vrij snel kunnen plaatsen. Dus wil je nog nakijken wat we allemaal gedraaid hebben of wat we nog gaan draaien? Kijk gewoon op www.rozoradio.nl en dan bij onze playlist. Dan komt het allemaal goed. Dit was Lou Reed trouwens met een Perfect Day. André Hazes, die was nog verliefd. En Brenda, die zei nog steeds sorry. Bij het volgende plaatje hebben we altijd hetzelfde grapje. Het kleine groene zakje. George Baker.

De laatste die we draaiden was natuurlijk The End of the Show van The Cats, zoals elke week. En we hadden ook nog Wiltura natuurlijk, onder andere. En ja, toen was de tijd op. De lijst was nog niet af, want we hadden nog 7 platen staan. Maar die gaan mee naar volgende week. En dan hebben we weer een startje. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Wilt u nog een keer genieten van deze muziek? Dan kunt u dinsdagavond om 8 uur weer luisteren naar een herhaling van dit programma van De Platenkast. We wensen je allemaal nog een hele prettige dag natuurlijk. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Roze Radio. Naar al onze programma's. Kijk op de website. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofiele gespoten. De rechtbank spreekt van een onaangename verrassing en heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid.

0: Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af en dat leidde tot lange files op de toegangswegen. Er waren 600 brillen beschikbaar, maar die waren binnen mum van tijd volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering rond 7:15 en rond 7:45 is het hoogtepunt. Het weer nog, vandaag verloopt zonnig en warm, temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze raakte bedolven toen een zware aardbeving het land trof. Hulpverleners denken dat onder hetzelfde ingestorte gebouw in de stad Pereira nog 24 mensen liggen. Ze zoeken nog verder naar overlevenden. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Bij zulke profielen verschijnt dan een speciaal AI-label op de artiestenpagina, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Spotify neemt deze AI-artiesten ook niet meer automatisch mee in persoonlijke muziekaanbevelingen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijk.

0: dood. Joepie, joepie, joep.
1: Anna,
0: Susanna. Joepie, joepie, joep. Anna, Susanna. Joepie, joepie, joep.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Dieven hebben het vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap dat ook wordt gebruikt bij professionele inbraken. De brandweer neemt maatregelen, maar vreest dat hulpverlening daardoor kan vertragen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het hart.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Hua Hin is een Nederlander gearresteerd. Meer dan 200 agenten vielen gelijktijdig binnen op 15 locaties, waaronder in luxe villa's. De aanval was gericht tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk dat actief is in de regio. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

je kijkertjes, mijn allerliefste kleine. Slaap jij maar gerust en blij. Kleine kinderen voelen niets van levenspijnen, hebben nog geen zorg als wij. Slaap maar lekker, kleine Jis. Droom maar van de Shabbestisch. Trek je er maar niks van aan, hoe de sinaasappelen staan. Wees jij nog maar niet versteerd, hoe je vader concurreert.

Wat je ook worden zal, ik wens je altijd broger. Altijd mazzel, lieve smoel. Als je 13 bent, ga jij met hem spogen. Voor bor mitzwa naar de shul. En daar zing je Shimrekoe, onze mooiste zangen toe. Later trouw je ook, mijn schat. Ben je van het boemelen zat? Krijg je zelf een kindje weer? En misschien krijg je.

Als je straks student bent, zal je zelf ook zingen. Koibiamus, Isidor. Want als jij goed leren gaat, word je een deftig advocaat. Meester Meijer, word je dan. Wat ik smoes, een fijne man. Schelden ze je soms voor Jood, zeg dan niks. En hou je groot.

kleine Isaac Meijer. Als je goochem bent, zal jij naar huis wel komen. En als jij dan trouwen gaat, neem je dan een vrouw met dik en dik mezommen. Die krijg jij als advocaat. Nou, mijn schatzie, je wordt moe. Doe maar gauw je oogjes toe. Droom maar van een groot paleis. Gemberbolus en van ijs. Profiteer maar, kleine Is. Later wordt je alles mis. Als daar straks de zorgen komen, kan je nebus

0: kleine Isaac Meijer.
1: 24 uur per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden FNV en CNV geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag de tijd voor concrete maatregelen tegen de hoge werkdruk. Gebeurt dat niet, dan volgen kort daarna acties. Volgens de bonden leidt de hoge werkdruk al tot veel ziekteverzuim. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

dag giraf, zei dikke dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.

0: dikkertje. Dames en heren, hij heeft al 1 kwartier dikkertje dap gespeeld. Geef maar een applaus, orkest van Cor Bakker.
1: Als het goed is, liggen bijna alle kinderen nu op bed. En dan kunnen we nu even toekomen aan al die liedjes die de Annie Schmid voor de volwassenen heeft geschreven. En een van die nummers heet En Toen.

Is avonds op een pleintje, stroomt toe, geacht publiek. Ik tover een konijntje, maak op een zacht muziek. Dan eet ik zeep met malle mond, mijn oren blazen bellen. Ik duik een kopje op de grond.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Het is een dorp, niet ver van hier. Een boerendorp aan een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur, maar het heeft een naam en een bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling,

Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard, de tijd is lang. Het leven gaat zijn lode gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld. Er wordt vooral een hoop verveeld.

de overkant. Het kleine dorp in het starre land. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw. Dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en werkzaam gaan. Nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek. Een mooie klus voor Anton Pieck.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Oogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. Rechtstreeks naar de zon kijken kan het netvlies beschadigen. Het advies is daarom een goedgekeurde eclipsbril te gebruiken. De politie waarschuwt daarnaast bestuurders om vanwege de veiligheid niet te gaan rijden met een eclipsbril op. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het blussen kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. Hij werd met een traumahelikopter naar het Erasmus MC gebracht, maar overleed daar vanochtend. De veiligheidsregio spreekt van een groot verlies voor zijn familie en brandweercollega's. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws.

give it up for Sarah Jane and Luna May. Yeah. Aww.

Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet mee kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland

Axel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met Ja 21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij E-Hub in Alphen aan den Rijn. 1 verdachte heeft bekend, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie

0: Goedenavond.
1: Welcome everybody.
2: Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance.
3: Hallo en hartelijk welkom bij weer een aflevering van Those Were the Days met Zico.
4: Ja. Goedenavond, everybody.
3: En met Kees. Ik was eventjes weg.
4: Ja.
3: Geniet van de zonsverduistering. En dat kan je doen natuurlijk met de muziek mee naar buiten te nemen.
4: Over 8 minuutjes of zo,
3: en,
4: denk ik.
3: En lekker, ja. En lekker te genieten van de heerlijke oude muziek die we gaan draaien vanavond.
4: Inderdaad.
3: Bij Rozo Radio. Wat hadden we nog meer? Ja. We hadden het vorige week, maar daar komen we later wel op terug, denk ik, op Jenny Kaagman.
4: Ja, ik had al 3 nummertjes gedraaid vorige week. Ja.
3: En toen zeiden we nog tegen elkaar van, het is nou
4: hoe
3: de enige.
4: Hoe zou het met er zijn?
3: Het is de enige die nog leeft vanuit haar fire. Ja. En ze bleek al overleden te zijn.
4: Zo is het.
3: Dat wisten wij dus niet.
4: Nou ja. We hadden een gevoel.
3: Een gevoel. We beginnen met lekkere 4 gouden ouwe uit de jaren 60. Dat doen we met Dion en de Belmonts. En Teenager in Love. The Tokens met The Lion Sleeps Tonight. En dan hebben we nog Del Shannon met The Swiss Maid. Dat kennen we misschien wel in de uitvoering van André van Duin. Met het nummer Angelique.
4: Ja.
3: Maar dit is het originele, The Swiss Maid. Aaron Ricky Nelson en Fools Rush In. We beginnen met Dion en de Belmonts. Hier komen de 4 eerste.
5: Hallo.
3: Do you remember?

0: Ricky Nelson, This Fool Rush In. Ja, de volgende. Het worden er geen vier, maar het worden er vijf. Dat zijn allemaal van die korte nummertjes. Dus je kunt er best zo vijf achter elkaar draaien. Paul Anka bijvoorbeeld met Esso Besso. Was dat voor het benzinemerk? Nee, ik denk het niet. Esso Besso. Elvis Presley en Mexico.
1: Ik dacht zangeres zonder naam.
0: En Paul Anka nog een keertje. Dance On Little Girl. Cliff Richard met Maria No Mas. En dan nog eentje instrumentaal van de Shadows. The Peace Pipe. We beginnen met Paul Anka. Esso Besso.

0: En dit is een nummer van de Shadows, Peace Pipe. Ik kreeg eigenlijk gelijk zin om een pijpje te gaan roken buiten. Maar dat komt natuurlijk door dit nummer. Ja, Peace Pipe van...
1: Of door de donkerte. Het is al een beetje donkerder, hè, buiten.
0: Het is een beetje donker, maar niet helemaal, hè?
1: Nee, ik zie nog een klein streepje zon.
0: Ja, ik zie het ook. Oké, dat waren ze weer. We gaan over naar het Beatle Monument.
1: Nog lekker.
0: Het wordt er eentje uit begin jaren 60, 63, 64.
1: Ik zie het, ja.
0: I Wanna Hold Your Hand was een grote hit in 1964. Het is de meest verkochte plaat van de Beatles.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het nog zo is op het moment. Maar dat was toen. From Me to You draaien we daarna. En Do You Want to Know a Secret, gezongen door George Harrison, draaien we als derde nummer. In dit fantastische Beatle Monument. Hier komen ze.

0: Ja, dat was het Beatlemon. Ja, wie? Wat? Hallo? Ja.
1: Als je een fout in Windows krijgt, is hier een snelle en gemakkelijke oplossing. Open je startmenu en typ geavanceerde systeeminstellingen weergeven. Klik erop. Zo draai je in het venster systeemeigenschappen.
0: Wat ik zeggen wilde, dit was het Beatle-moment. Daar zat iemand doorheen te houden hier zo. Ik weet niet, ze is ondertussen weer weg. We krijgen weer vier heerlijke gouden ouwe. Eentje van Adamo. N'est pas merveilleux. En daar spreek ik natuurlijk weer perfect Frans uit. Freddie Quinn draaien met Jongen Combald Wieder. En Hazy Osterwald Sixtet met Criminal Tango. Dan doen we er nog eentje van Adamo. Cordy Rose. Ja. Hier komen ze.
2: Ik dacht dat je ook nog favoriet had of zo. Mr. Moonlight of iets?
0: Wat?
2: Ik dacht dat je ook Mr. Moonlight wel hebben of zo.
0: Wanneer nu?
2: Ja, dadelijk. Ik weet niet. Dadelijk. Over een minuut of over een halve minuut.
0: Nou, dat doe straks maar.
2: Ja. Ik heb hem voor je, dus wat dat er gaat. We zijn van alle markten thuis natuurlijk.
0: Nou, kom maar op met Mr. Moonlight. Ja, maar dan wel van begin af aan. Ja, dat is keurig.
2: Van het begin van, hè?
0: Mis! Ja.
2: You came to me. Speciaal voor wie?
0: Ja, iemand wilde hem graag horen.
2: Oké.

0: Mr. Moonlight, het komt van de LP Beatles for Sale. Het is geen Lennon McCartney compositie, want het is geschreven door Roy Lee Johnson, een Amerikaanse songwriter. Dus het was dus een covertje.
1: Wat een stem, hè, die Paul McCartney.
0: Speciaal voor Koch draaiden we die. Ja, die had er tenslotte om gevraagd. Mr. Moonlight, waarom eigenlijk?
1: Het was natuurlijk. Toepasselijk, hè?
0: Ja, natuurlijk. Moonlight. Ja, het was natuurlijk. Je had ook Here Comes the Sun.
1: Ja.
0: Nee. Die komt er ook.
1: There was the sun.
0: We krijgen dus vier nummers. Eentje van Adamo, eentje van Freddie Queen, eentje van Ozzy Osbourne, Osterwold, Sixtet en nog eentje van Adamo. Hier komen ze alle vier.

0: und die Kripo kann nicht zwingen.
1: Ja, dit nummer is ook een keer vertaald in het Nederlands en opgenomen door de Wamas. En dat draai ik hem over een paar weken draai ik hem daar een keertje van de Wamas. Een Nederlandstalige. De Wamas, ja, de Wamas. Dat was een komisch duo uit Nederland in de jaren 60. Dit blokje sluiten we af met dit nummer. Met de Criminale Tango. En we gaan het laatste blokje draaien voor 9 uur. En dat wordt een nummer van Bobby Solo uit Italië. De Italiaanse Elvis ook wel genoemd. Met Uno Lacrima Salvito. En Roy Orbison. Blue Angel. En Jimmy Jagger, Lovely Lovely. Johnny Holiday en Cliff Richard hebben we dan ook nog. Dat wordt het volgende blokje. Ook weer heerlijke oude nummers. Als jij zover bent, dan komen ze.
2: Ik ben zover.
1: Oké, dan zet de plaat maar op. We beginnen dus met
2: Veronica Sound.
1: Bobby, ja, Veronica. Ja, we beginnen met Bobby Solo.

0: En met Kiri Kiri Kiri, die watjes van The Cousins. En die kwamen trouwens uit, voor de geïnteresseerden, uit België.
1: Ah, mooi zinner. Dat is plezant, hè?
0: Het is eigenlijk meer een kermisnummertje, weet je wel? Voor in de rups.
1: Ja, een
0: of
1: beetje.
0: Voor in de schommels.
1: Een beetje Sam Goris, zeg maar.
0: Ja. Zoiets. En daarvoor hadden we Cliff Richard, die ondertussen 85 jaar is. Want we hadden straks hadden we een nummer van Freddie Quinn, de Oostenrijker. Freddie Quinn, velen denken dat hij uit Duitsland kwam, maar hij kwam uit Oostenrijk. Met Johan Combaltewieder, die is 94.
1: En nog leven?
0: En die leeft nog, hij treedt niet meer op.
1: Okay.
0: Maar jij draait straks een zangeres waarschijnlijk, Petula Clark, als het goed is.
1: Ja, dat zit er wel in, denk ik. Hè?
0: Denk ik wel, Die is ook 93, die treedt ook niet meer op. Hè?
1: Nee.
0: Als je die leeftijd helemaal bereikt hebt, dan houdt het een beetje op met optreden.
1: Dan houdt het inderdaad een beetje op,
0: Dan heb je hoogtepunt wel gehad, denk ik. Oké, dit was het eerste uurtje.
1: Het eerste uurtje is voorbij. We gaan naar het tweede uurtje.
2: Het is 24 uur. Het is zomer.
1: Het is zomer, Kees. Nou, de zon schijnt.
2: Zorg er vrij met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: Dit is Rozo Radio. En we zeggen allemaal goedenavond. Het tweede uur is begonnen.
0: Welkom bij Those Were The Days.
1: Ja, het tweede uur. We hebben allemaal het treurige nieuws gekregen verleden week van Johnny Kaagman. Ze is overleden op een 79-jarige leeftijd. Ze was eigenlijk de zangeres van de rockgroep Earth and Fire. Earth and Fire. Ja. En Johnny geloofde in...

Percy Sledge, My Special Prayer. Het volgende nummer, en dat is wel de tegenhanger van ja, toen de tijd Earth and Fire. En dat was Shocking Blue met Mariska Veres. En dit nummer heet Mighty Joe.

0: Shocking Blue had in Amerika nummer 1 hit met Venus. Maar ze hadden ook in Amerika een grote hit met dit nummer wat je net draaide. Margito. Kwamen ze op de 43ste plaats in de top 100 in Amerika.
1: Zo.
0: Het is een beetje een vergeten Amerikaans hitje. Want iedereen heeft het altijd over Venus. Hé? Maar dat is wel heel bekend. Ik,
1: ja,
0: denk, dat, ik denk dat Robbie van Leeuwen daar een leuk huisje van gekocht heeft.
1: Ja, ik denk het ook
0: met
1: wel.
0: Een heel leuk tandje erbij.
1: Ik denk
0: met een zwembad erin. En
1: van alles. Het volgende nummer. Clinton's Clearwater Revival. Who'll Stop the Rain? Nou, dat is hier gebeurd. Wie het gedaan heeft, dat weet ik niet.
0: We zoeken
1: maar
0: hem
1: op. Het is kansloos droog.
0: Who'll Stop the Rain?
1: Yes.

0: Simon & Garfunkel, El Condor, Pasa.
1: Dat was eigenlijk een van hun laatste grote hits samen.
0: Ja.
1: En ze hebben eigenlijk altijd een beetje met elkaar overhoop gelegen. Hè? Van begin af aan eigenlijk altijd.
0: Ja, het waren niet echt vrienden.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Het waren geen vriendjes van elkaar. Net als wij.
0: Ja. Ja. ja, we gaan naar de Moody Blues, Kees.
1: Ach.
0: Heb je nog een vraagje?
1: Dat is Moody.
0: Huh?
1: Moody.
0: Heb je nog een vraagje of niet?
1: Nee.
0: Question.
1: Oké.

0: En dat waren de Golden Earrings. Back home. En dat zijn wij met een half uurtje natuurlijk ook. Dan zijn we ook back home. Ik ga niet naar Lola, maar ik ga naar Annie. Back home. The Kinks met het nummer van Lola. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wat zei ik eens? Lola. Where you are. Kom door de warmte, Kees.
1: Hey, I wasn't that good. So, because we're not going to play that one tonight anyway. All right, we'll do it. One condition, you've got to join in, sing along, right? I took a lot of persuading.

0: Dat waren de Les Humphreys Singers. En dat was een zanggroep in de jaren 70. Werd opgericht door een Engelsman, Les Humphreys. En die werd opgericht in Hamburg.
1: Oh, daar woonde in Duitsland.
0: Ja. Ze waren met 7 personen volgens mij.
1: Met meer?
0: Nee joh. Doe stellen. Voor mij waren ze met 7. De Les Humphrey Singers, To My Father's House. De volgende nummer is van de T-Set, She Like Weeds. Daar heb jij nog goede herinnering aan, Kees.
2: Peter Tetterow, ja, heel leuke gast. Leuk mee opgetreden. Ja, dat was echt leuk.
0: Yeah.

0: Het is bijna 10 uur. En de Beatles met I Feel Fine was dan ook weer het laatste plaatje van vanavond. Wij hopen dat jullie genoten hebben van de zonsondergang. Nee, niet van de zonsondergang.
1: Nou, kijk eens.
0: Van de
1: mooie zonsondergang.
0: Nee, van de muziek. Van de muziek die we gedraaid hebben vanavond.
1: I Feel Fine, zeg ik nogmaals. Ja, van de Beatles.
0: Ja. We hopen dat het een beetje leuk was vanavond.
1: Ja.
0: Een beetje leuke muziek was. En daar komen we volgende week zeker weer terug.
1: Komen we erop terug, ja.
0: En volgende week is het ook wat cooler, hè, als deze week.
1: Nou ja.
0: Als het goed is.
1: Het mag ook wel een keer, hè, denk ik.
0: Lekkerder.
1: Niet zeuren.
0: Lekkerder. Nee, we zeuren niet, maar dat is toch lekkerder. Even wat afkoeling volgende week. Een beetje regen als het kan.
1: Ja.
0: Want daar zit de natuur op te wachten.
1: Zo is het.
0: En wij ook.
1: Wil je dit terugluisteren?
0: Dat kan.
1: Vrijdagavond. Dat kan. Ja, dat kan. Van 10 tot 12 op...
0: ORTS?
1: Ja, dat klopt.
0: ORTS, oké. Okay. En anders altijd bij de uitzending gemist bij de ORTS. Ja, dit was het laatste. We gaan,
1: we gaan
0: naar huis. Ja. En we wensen iedereen nog vanuit hier een fijne avond. Of
1: we going back home.
0: Of wel te rusten.
1: Ja, ik zou zeggen, voor de mensen, naar bed. Ja. Morgen gezond erop. Houdoe.
0: Tot volgende week. Hoi.

0: WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:55 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. Het neerslagtekort bereikte 297 mm, het hoogste sinds 1901. Alleen 1976 was droger. Vanaf morgen geldt het nationale hitteplan. En 2 mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media & Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn bericht op Truth Social. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als buitengewoon corrupt en onwettelijk en hebben juridische stappen ondernomen. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:45 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

wilt dan een luisterend oor, zorg ik toch voor een engelenkoor. Misschien dringt het dan eindelijk tot je door.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Je kunt zeggen?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

zich op een goede dag een prachtaccordeon. Een prima instrument dat hij per maand betalen kon. Hij componeerde toen een lied gewijd aan Madeleine. En speelde voor het operaan voortdurend het refrein. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si. Madeleine, als ik je zie, gaat mijn hart van 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si. Oh, wat ben ik toch verliefd. Kindje, luister alsjeblieft. Wat zou het toch mooi zijn als ik jou liet.

Madeleine, als ik jou zie, gaat mijn hart van 1, 2, 3. Oh, wat ben ik toch verliefd, een kindje luister alsjeblieft. Wat zou het toch mooi zijn als ik jouw liefde won. Maar het was nog veel mooier als ik betalen kon. Dan werd deze melodie, onze huwelijks symfonie. Ook na een maand had Jan geen geld, toen zei de baas oké. Het spijt me wel, maar dan neem ik maar weer wat tonen.

en als ik jou zie, dan gaat mijn hart van 1, 2, 3. Oh, wat ben ik toch verliefd, een kindje luister alsjeblieft. Wat zou het toch mooi zijn als ik jouw liefde vond.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding.